0: Es 12 minuten van las 9 planeten die we vorm. Krijg je stunier aan mijn geralch?
1: Ben ben je hier McDonald's? Was een postetje om bijen? Ja, kapuns, meluns, kun ketchup. Oké, katse feit. Zwezi binnen van. Die curiose postetje.
0: In einer kuriosen Position in puncto McDonald's eine, also er nur mal nur per Big Macs kapunz, din per se per McDonald's ci tuna. Blerun melder co mincia burger. Nempe Amy McDonald's des schon da lunch de pico be un one hit wonder. Esche, quist grandi schmied della, yeah, in quelle ada dappertot su io antis radios. Amy McDonald, la scotta, scriva «Zavessi es c'è zun, suona la chitarra, implisce